0: Luister FM.
1: Wat het jou gewen? Met jou hart gelop en mos. Wie het jou gesê?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

stopper in een seconde. Mama kijkt naar me om, is nu onder je meiken. Je mag niet zo, denk maar, pioneer ik dat, pioneer.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Radio. Wee Bike Cars, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkoop.
1: Het jij gezien? Die buren is weer op pad naar hulle plaas. Nieuwe bakkie en al.
2: Is omdat hulle bij Samba is.
1: Hoezo?
2: Hulle het al voertuigfinanciering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlijk, commercieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altijd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienstenverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. Bij EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met een prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellectuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binnen een veilige en ondersteunende omgeving. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks.pe of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Is die klanke daar van Manny Jackson, liefde en genade, tyd mooi aangestap na 23 met oor 10 en ek het beloof ek gesels met Ferdie Kutsie vandag. Ferdie, goeiemôre.
1: Goeiemôre Jacques, is lekker om te hoor van julle.
0: Lekker, altyd lekker om jou te gesels, ek hoor jy is bietjie daar in George.
1: Ek is, jeet, ons kyk uit die zo hoor. Dit is dakjasse aan ons vir die hele week nou.
0: Nee, ek lyk my julle het hier na die baai toe gestuur hoor.
1: Is het koud,
0: ja, is baie koud. Ferdie, welkom, maar ek wil gauw bykie teruggaan in tyd voor ons nou bykie kom by waar ons gaan gesels. Ons ken jou natuurlijk wel bekend hier in die baie met jou muziek, maar waar die liefde vir muziek begin, was het maar van een klein tjokkerkie af?
1: Man, ja, ek denk af van een kind af het ek met pa hoor gitaar speel en sing. En my broer is hy is 'n klavierspeler.
0: Goed.
1: Baie goed. Ook hy het al ja, hier van sy af het hy al sy eerste klas al begin vat. So ek dink ons maar omring met musiek en dan het ek altyd vir die radio maar gelê en hy sê gedoen vir die radio. En is altyd vir my ja, ek is in die ou daar nog waar jy die ja, ek het dit ingesit. Wag het vir jou favorite liedjie om op te kom om hom te pik. So ja, die radio was maar altyd lekker geweest om te luister na. Ek het dit het my gespeld om door my huis daar te kom. So ja, en stik maar, hier van 6 het ek die eerste keer soort van die kitaar opgetel, gesikkel in die begin,
0: ja.
1: Toen los ek om weer, toen stel ek 8, toen ek hulle vriend eigenlijk op school, wat so'n koor gesit, het ons soms begon besong en so, en ja, dit het nogal vlam gevat in daar.
0: Fantastisch, en natuurlijk, ons ken julle ook as Rap en Ferdie ook een paar goeie songs vir ons uitgebring?
1: Ja, yes, ja, toen ek en Robert mekaar ontmoet in 2015, hy het my in my gebaan gesê, hoorie, ek het een geek by hierdie venue, maar ek het hy nog nooit saam gesing nie. Hy het gesê, bring jy jou muziek uit van myne, kom ons kyk wat gaan werk, en hoorie, dat het net een slag by mekaar gekom word.
0: Ja, lekker, nou, man kan ons harmoniseer, wat skrik vir niks.
1: Ja, nee, verseker.
0: Maar hoekom ek nou vandag met jou praat is oor een lied, Moedverloorse Vlakte. Vertel ons een bykie van met jou my nieuwe baaikie aangesit, is dit een nieuwe lied, ja. Vertel ons.
1: Ja, so ek het, ons het onlangs, so laas jaar het ek met Erik Stresso van Hamer Jaars Records, ek en Robert, contract geteken, en ons het, hulle begin met project om te kyk of daar van ons eigen muziek is,
0: ja.
1: Wat so'n bykie nieuwe lewe kan inblaas, en natuurlijk hulle, weet ons, die distributie vind plaas door Gresham Records, wat natuurlijk baie groot verspreiding kan veel weet, recht kry, weet, op en die dag, in plaas van dat hy ou jou liedjie saaf probeer verspreid. Dit was interessant studio toe, ons het om ons nieuwe welkom te doen, oor twee van my liedere, wat ek voorin opgeneem het, en natuurlijk moest hem gauw van my nieuwe naam gee, so dat hy, ja, dit weer aan die kanale kan werk.
0: Ja.
1: So het was voor een korreur heen, dit is hem nou net Moedverloorse Vlakte genoem, en ja, ek is baie happy, die kwaliteit, ja, yes, dit is great geweest om net weer net nieuwe lewe aan hom te
0: gee. Ja, ons gaan op DFT bykie vrystel vandag en die mense gaan hom geniet, maar jou muziek, waar kry hulle dit? Is dit op digitale platforms?
1: Ja, jy kan kry op Spotify, op Apple Music, op YouTube, dis maar die drie grootes, en ja, jy kan daar gaan luister. Ek moet sê, ek is baie opgewonde oor die, ja, ek kan nou sien hoeveel van die liedjie nou gestream word, word en so'n. En hy het vannig voete gevind, en ja, dit is nogal kreit om dit te sien, jy weet.
0: Lekker, en stel my, waar volg mense op sociale media?
1: Ja, so ek is op amal, ek is op, ek en Robert spot altijd, ek is wel op TikTok, daar is net vir achterdeur, is een vreemde platform daar, ek weet of die lekker waar jy werk, maar ja, Instagram, Facebook, kan jy my gaan kry, ek is daar verder kan sê, yes, jy kan my volg, en ek heb probeer mense gereeld op hoofdstelle van optreden,
0: ja.
1: Want ek moet noem, Robert is onlangs, het hy verhuis Amerika.
0: Ja.
1: En dit is nou baie hartseer, so ek is dit om myself so beter vind as een solo kunstenaar, net om my, ja, myself beter positioneer vir optredes, en so ek is tans bezig met materiaal vir dit, om my weer in die gang te kry, en ja, ook nieuwe muziek, soos die volgende liedjie, Impulsnit, selfs vir die volgende 2-3 weke sal dit ook beskikbaar wees.
0: Goed.
1: Sy naam is soos een storyboek. En so ek is baie opgewonde oor hom. Hy klink great. Ek moet rarig sê, ek is baie opgewonde oor hom. En vandaar het al ek bekom alle muziek geskryf, wat ek dan hoop om ook dan Pretoria te gaan en daar op te neem by die studio. Die kwaliteit was kruid geweest en ons is, ja, ek kan nie wacht om nie terug te gaan.
0: Verdie, voor as jou laat gaan, as mense jou wil boek ergens by een feest of by een kerk of een geleentheid, met wie gesels hulle?
1: Hulle kan my direct contact, maar gaan ook vir jou, ek kan vir jou Erik se details ook dan deurgee.
0: Ja.
1: Harmony House Records, julle kan deur hulle werk ook, maar ja, ek sal, as hulle met my self direct contact, is het ook reg, verdierock@gmail.com en dan my telefoonnummer kan my daar ook kry, is 082-940-3759 en ja, enig waar kom het contact maak.
0: Fantasties. Verdie, dankie vir jou tyd, maat. Groete aan die George. Ons speel dan vir jou moedverloorse vlaktes hier in die baai.
1: Ek waardeer. Dankie, Jaco.
0: Dankie, Verdie. Bye-bye.

0: Blinde nie die op luister FM Verdikoet see met moedverloorse vlaktes. Die mense, dit is een lekker en ek hou van die gitaarwerk. Daar, jy kan sien die kwaliteit is prachtig. So wel gedaan, Verdi Rock of Verdikoet see. Kontak om vir jou volgende optrede ook sommer haal by jou feest, jou kerk, jou geleentheid. Altyd lekker om hulle te gebruik. Lekker muziek wat nog op pad is om nog bykie kyk wat ek weer geskryf het daar op JKB se blad. En nog kwart oor elf is dit Wiele Woensdag saam met die manne van King Cars.
1: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are DSE Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: En as ek jou awesome hoor, en jy stil weer deel van my bed, en jy slaap val jou aan,

Bibbega, Astro Paints, jouw Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom bij PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Die klanke van Ernie Bynes en hy sê vir ons ek en jy. Net voor het Deewald Wasserval met elektrisiteit en Brendan Piper sê vir ons sorry, maar tyd so 10 minute voor een amper tyd vir die 1 uur in Nuus. Ek wil graag net met julle deel, dis weer Kersfees in Julie by Luister FM. Begin jou advertering avontuur hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur een e-pos na bemarking @luisterfm.co.za vir meer besonderhede.

sy slaaner arm die somme hier. En sy ek los jou nooit alleen. Ons word saam en het hoef nooit te verander. En as ek een dag dan ook trouw, wel dan wil ek net met jou. Want ek hou van jou toch meer as enig ander.

0: Die klanke van Bobby van Jaarveld, Early B, geef ons sprookie net voor het Christijn in die bos. Die tijd is so 20 minute voor 3, ons gesels een bykie oor oma en die dinge wat oma kan doen, wat ons probeer om te kan doen, wat sy net die rechte manier kon doen. Heel wat boodskappe, nog een boodskapie van Karin, sê heeft my middag, Etienne, my oma se beskuit al melktaart, al koeksisters. Ons mis dit vreselik en snaaks genoeg van al haar klein dogters is ek al een wat bak en brou. Geseënde middag en veilige thuiskoms vir almal. So kom het van Karina. Baie dankie Karin vir jou boodskap. Nog eenetjie wat sê, ek kook, waar is ons nou, hallo Etienne, my oma het die groenboontjies met aardappels, eie en vet skaapsterkies daarin gemaak. Ek probeer maar nog nie dit vervolmaak nie, dit was heerlik geweest. Hoor jy my mond water som, as ek nou maar nie kan dink, groenboontjies, aardappels, eie, met hy vet skaapsterkies so lekker saamgebraai. Dit is baie, baie lekker en ek geloof net oma sal weet hoe om dit gaar te maak. Hier is nog een boodskap wat van Madia, of is Nadia, wat sê, hoe stroop pampoenkoekies en die vlaikoekies wat oma so gemaakt het. Kijk, die oma het ons doepas ook haar jare gehad, my ma is ook nog so. As ek nou een of ander kwaal het, as ek nou sê, ek maak het maagkramp, en gaan kaal sê hy Lennens blik uit. Die Lennens product, as ek glo net aan, my oma het ook allemaal net in Lennens gegloos. Sy kan vir jou elke Lennens product opnoem, vir jou sê wat het die voor, en wat moet jy vir dit gebruik en dat gebruik. En ek is groot geraak met Lennens producte, en hier sit ek een dag nog, my ma ook natuurlijk, en sy drink hy Lennens producte natuurlijk. Ek het so ruk terug, het ek my hand gesny op my palm hier so, en nog hulle diep sny, ek moest die steke gaan kry, om nou langs door die koor te maak, het die steke het losgekom, ek by die hospitaal het nog gedoen, ten dierste betaal, vir het steke het die dag later losgekom, en my maas het my kom, had ek hy Lennens blik uithaal, en sy sit hoe balsam koppiewa op die merk, op die, het is so'n stuk vlees wat gehang het, balsam koppiewa om toegehou, en so week later, toe is hy 100% gesond, dit wees jou net, ek kon het nie geloof nie, my maat my gesê, hou hy ding net toe, en balsam koppiewa om elke dag huisel recht kom, en daar is hy, as hy is een merk het, een klein snijk, hy sal nooit sê, al was so'n story in my hand gewees, maar nou ja, so het elke persoon om haar story, as het kom by oma en ma, en ek weet baie mense, en dit is nogal een lekker onderwerp wat ons oor bykie kan gesels eenmiddag is oor die Lennen producte. Wie gebruik nog die producte en wie glo nog in dit? Dit sal een baie, baie lekker onderwerp wees om oor te gesels. Maar kom, ons gaan terug na die boodskappe toe. Amanda sê ook breinbrood in plaas botter, gestoofde droofvrugte. Ek kan nie onthou aan al as ek dit gee, dat die dankie Wilna. Dit is ook iets wat ouma lekker kon maak. Sneeuwpoeding, ek het nogal so'n recept so rikkie teruggedeel. Dankie Elmerie. Marie sê die ou boere mieliebrood in die platpan. Daar sê, baie dankie. Wiek sê vir my carry afval, kajangs en varkvet. Nou kyk, alles in hy sin is ek mal oor. En dis net oma wat hom so kon maak. Ek stem saam met jou Wiek, baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskapie, kom ons hoor gauw hier, wat sê die luisteraar.
1: Hi, goeie...

Die klanke van Roy is en hy sê vir ons, die Bobby Jan, tyd is so 12 minute voor 3, ongelukkig het ek nou uit tyd uitgehardloop, ek moes vroeger met hierdie onderwerp geloop het, want hy so baie boodskappe, ek wens ek kom by allemaal uitkom, maar definitief, wat is morgen donderdag, ons kan morgen al gesel, morgen of vrijdag bykie gesels oor die linen product, hy gaan my navorsing net gaan doen, want ek wil nou bykie gaan uitvind waarvoor was al die linen producte, jy weet waar, wat se kwale gebruik over wat se linen product, en kan ons nou lekker gesels morgen of vrijdag hoor dat ek wil net my navorsing doen, maar baie dankie vir allemaal se boodskappe, ek waardeer julle rechtig waarop reg, Picnic staan reg met die Picnic Drive, en hy gaan vir julle geselskap overmiddag tot net so vir 6 met goeie muziek en natuurlijk goeie geselskap. Tijd so 12 minute voor 3, ek sal morgen terug wees by die middag samen zijn, selfde tijd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

The Tokens, The Lion Sleeps Tonight, de Nicolas Loze Werf, Bobby Arms. Big Nick samen met je, goeiemiddag, is je Big Nick Drive. Dank je, Tien Karlitz, met die middag samen zijn. Morgen terug, zelfde tijd, zelfde plek, is een wille woensdag. Dus ik kom ons die wille dingen doen, die leeuw, je weet. Mark Marshall samen met mij later in die programma. Je weer om die draai, sportnieuws, topic. Je gaat binnenkort op je WhatsApp, status ook wees. Ons het Kiki Kijk, Hot Stuff, Ride die Lawaai. En ek klomp lekker dinge om saam met jou so te kuier hierso op hierdie woensdag die 1 Julie amptelik in die tweede helfte van hierdie jaar. Ek gaan nie eens die cliché ding sê en sê kan nie glo tyd het so vinnig gevlieg hier, maar ek kan het glo. Peter Bauer, Steve Kekana, Feel So Strong.

0: die Bosman zijn zo romantisch.
1: Raadje, dit is Casimir natuurlijk. Vandaag zijn Kiki kijken. Ik toch, ik ga winnen. Ik heb niet gewen nie. Jullie het gewen. Ai, tenminste twee van jullie. Wat hem recht gekryd. Is ek hy? Morgen. Is donderdag. Is mos meidag en donderdag. Dan traag ek weer. Dan klop ek jou. Ek sê jou nou. Morgen gaan ek hom kry. Ons aan met jou muziek. Een bykie Eric Clapton. Lay Down Sally. Ek dink ja, kom ons rock so bykie. Ek love it.

Zoals jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. Het redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je butterbeest die dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

0: Die in de next year not a love. En ek is niet uit liefdheid. Nooit niet. Elke dag samen met jou. Ik love het. Om samen met jou te kijken. Heb je Big Nick tonight. En dan gaan we morgen weer terug. Wees. Zelfde tijd. Zelfde plek. Maar dan zit het donder in de donderdag. Dan maak ik gras. Dan kan je maar klaar. Dan kan je weer ignoreren. John Rock Prophets. Platteland. Billy Joel. Wie erin staat te fire. Maar weet je wie gaan die vlam vat. En Anna met hem vanavond. Dat is Lisa Marie. Zij is op met jou klein zaterdag. Ze brengen jou niet 6 uur. Dan zijn ze samen met jou tot zo'n 9 uur se kant toe. En zij gesels ook vanavond. Wie is het nou weer meer? Ik kan niet onthou nie. Oh, en wacht. Daar. Dit my nota het verdwyn, so sê nie.
1: Ek gaan vanaand met Wilmerie Senekal gesels oor ons splinter nuwe treffer.
0: Ek ken nie, wat het sy gesing? Ek ken, ek kom ken
1: het al 'n paar treffers gehad en ek het so jaar terug omtrent met haar gesels. So baie lekker liedjies wat sy het. Jy kan nog gaan volg gerus op enige stroomplatforms en natuurlik op sosiale media.
0: Sal sy maar. Ek sal kyk of ek kan luister. Ek sal seker in die kar wees tonight het. Aan luister ek 'n bietjie. So had jy dit Lisa Marie klein saterig bly geskakel. Ek kan jy lekker saam met haar kuier. Ek speel uit met die, want ek veronteenselwig my met hierdie lirieke of althans die titel is Freddie Mercury Living on.

Dat is een old soul met Eikie Breikie Hart, wat ons een beetje warm maak daar op so koue aand. Sommige nou tijd vir my om julle te groet, maar ek los julle in die handen van julle smering Brits, wat julle op een rondom Tali rits gaan neem vanaan. Bly net waar julle is, hier op jou lekker luisterstasie. Ek vang julle weer morgenochtend tussen 6 en 9 op die Groot Back Breakfast. Ek hoop julle te wonderlijke aand verder. Trek warm aan morgen, julle het gaan bitterkoud wees en groot reen is op pad. So bly net waar julle is hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie, want Niels Meyring Brits gaan julle warm kuier vanaand hier op rondom Tali Rits.

in die strate vir genadebrood. Bedel piekies hoop met die bakland oop. Met de bord en een blik skep ek koper krummels van die hand toe

vreselijk koud. En hier in middernacht, met de helpende hand, het iets vermaakt. En ik jou van die mijne, voor die koper, is een groot gesukkel, er is niks meer oor nie.

0: Tori blau trein, adi je moko. Ama neer. Tori blau trein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

vroeg op. Zij groet die morgenzon. Pantoffels aan haar voeten. Zij draagt pink japon. Zij voelt die volkjes vruchten.

krijg. Vang jouw donker brein voor mij. Ik vraag, zal je bij mij blijven? Voor altijd is jouw antwoord. Een gevoel slaan door mijn lijf.

zijn muis. Botongen die spin, ze zijn grootste vriend met een groot gevecht.

a volk wat dan oor een veld vol graan, een belofte van reen, een erfenis my seën. Oorgedra van geslag na geslag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Das ihre Kachels in Sophie's huis. 100 jaar lang verdrijven die ijs. Die ijskoude winden wat waai. Als die zon zijn rug op ons draai. Vuurwerk knettert.

Als jij mij kon volgen op die vleugels van die wind, naar werelden oor kan die maan, zou jij mij sporen die melkweg vindt, mij tent tussen sterren zien staan. Want ik is nog jong en die wereld is oud.